Omdat alle weer willen naar Jamaica, dat ik alle pinnen bezet. Omdat alle weer willen naar Jamaica, dat ik alle pinnen bezet. Omdat alle weer willen naar Jamaica, dat ik alle pinnen bezet. Omdat alle weer willen naar Jamaica, dat ik alle pinnen bezet. Bewindelt u morgen.